0: Ik jij.
1: Kun je rikken hij elidesh? Is es afuurmekrides? Afrika bol jut, ide jut, ide jut, ide hij del inek al. Oh hij. De we van ik poep poep, van eet poep poep, van niet poep poep, schutte. De we van ik het esh, van eet het esh, van niet het esh, schutte. Bár ez a tankje bár nagyon buta, de mégis dalolja fest és óvuta. Deve van egy pupu, van két pupu, van négy.